0: de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesbeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

같아. Thank you very much.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Beetje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn water.

0: uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
2: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
1: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. De Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
3: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
1: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
2: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om zelf wat aan te doen.
1: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
1: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
2: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
1: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
3: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
1: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

beetje herrie maken. Wat? Yeah!

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar 1000 geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Hollands, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Twee grootheden uit de Nederlandse muziekgeschiedenis, André Hazes en Willy Alberti. En het bijzondere is dat deze twee het nummer nooit samen hebben gezongen, want Willy Alberti overleed al in 1985. Pas jaren later werden hun stemmen in de studio samengebracht en in 1997 werd het een bescheiden hit, maar vooral een prachtig muzikaal eerbetoon. Dat waren dus inderdaad André Hazes en Willy Alberti met Jij bent het leven voor mij. En daarmee zijn we meteen gezellig begonnen. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eenvallei. Fijn dat u er weer bent. En of u nu luistert vanuit Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal of Woudenburg of natuurlijk ergens daarbuiten. Leuk dat u op ons heeft afgestemd. Mijn naam is Adrie Spekley en ik neem u het komende uur graag mee langs mooie Nederlandstalige muziek, vertrouwde stemmen en natuurlijk ook de nieuwste liedjes. Heeft u een verzoekje of wilt u iets met ons delen? Stuur gerust een mailtje naar gezellighollands@eenvallei.nl. Ik hoor graag van u en dan gaan we verder met nog een oude bekende. Sommige artiesten horen er gewoon bij. Zangers die je al jarenlang hoort en die telkens weer dat vertrouwde gevoel weten over te brengen. Danny Christian is er zo eentje. Al 50 jaar staat hij op de planken en nog altijd maakt hij met veel plezier nieuwe muziek. Afgelopen vrijdag verscheen zijn nieuwste single Nieuwe Verhalen. Een lied over vriendschap, mooie herinneringen en samen blijven genieten van het leven. Want zeg nou zelf, hoe ouder we worden, hoe meer verhalen we te vertellen hebben. En gelukkig komen er altijd nieuwe bij.

0: Wat is er eigenlijk mooier dan samen zijn met de mensen van wie je houdt? Gezellig met de familie bij elkaar, herinneringen ophalen, samen lachen en genieten van de kleine dingen van het leven. Maar naarmate we ouder worden, merken we ook dat er soms een lege plek aan tafel ontstaat. En juist daarover gaat de nieuwe single van Raccoon. Zanger Bart van der Weijden schreef een prachtig gevoelig lied over familie, liefde en het koesteren van de momenten die we samen hebben. Een lied dat je misschien wel even aan het denken zet. Want dit was dus inderdaad Raccoon met het mooie Dicht bij het vuur. En zo'n lied laat je ook weer even stilstaan hoe waardevol mooie herinneringen kunnen zijn.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: En een mooie herinnering gesproken. Het is weer tijd voor onze vaste rubriek Nostalgie. We gaan vandaag maar liefst 70 jaar terug in de tijd naar 1956. De tijd van de Amsterdamse Jordaan en waar het levenslied volop klonk in de cafés en de gezelligheid vaak gewoon op straat te vinden was. En wie kent haar niet? Tante Leen met die heerlijke, warme Amsterdamse stem. In 1955 werd ze tweede bij een zangwedstrijd vlak achter Johnny Jordaan. En een jaar later zong ze dit lied speciaal voor hem. Een echte klassieker die bij veel luisteraars ongetwijfeld mooie herinneringen oproept. Dus we gaan even terug naar het Amsterdam van vroeger. Hier is Tante Leen met O Johnny uit 1956.

0: Ja, dat was Sebastian met hoofdletter L voor jou. Een mooi liefdevol lied over iemand die heel bijzonder voor je is. Want soms zijn gevoelens zo groot dat je ze eigenlijk niet in woorden kunt uitdrukken. En dan schrijf je liefde natuurlijk met een hoofdletter L.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en vandaag zetten we een bijzonder Nederlandse zangeres in de schijnwerpers, namelijk Maaike Ouwboter. Maaike werd op 12 januari 1992 geboren in Gouda. Haar jeugd werd getekend door een groot verdriet. Op haar 14e verloor ze haar moeder en 2 jaar later overleed haar vader. Een ingrijpende periode waarin muziek voor het steeds belangrijker werd, een manier om haar gevoelens en herinneringen een plek te geven. In 2013 maakte Nederland kennis met Maaike tijdens het televisieprogramma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Daar zong ze haar zelfgeschreven lied Dat ik je mis. Een lied dat de jury diep ontroerde en ook de kijkers thuis heel veel losmaakte. Maar wat haar zo bijzonder maakte is dat ze nooit de behoefte heeft gehad om groots of uitbundig te zijn. Met haar zachte stem, eerlijke teksten en gevoelige melodieën weet ze mensen juist in alle eenvoud te raken. En bovendien, als je Maaike Ouwboter een keer graag eens wil live horen zingen, kan dat op zaterdag 7 november. Want dan staat ze namelijk met haar band in Theater Cultura in Ede. De voorstelling begint om 7:45. En we hadden het over haar zachte stem. En dat horen we ook terug in het tweede nummer dat ik voor u heb uitgezongen. Gezocht, doe mij maar het verdriet uit 2021. Een lied met een bijzondere gedachte als verdriet. De prijs is die we betalen voor de liefde. Dan nemen we de verdriet erbij. Want wat zou het leven zijn zonder de mensen van wie we houden? 2 prachtige liedjes dus, die misschien ook bij u persoonlijke herinneringen oproepen. We gaan luisteren naar Maaike Ouwboter. Eerst het indrukwekkende Dat ik je mis en daarna direct Doe mij maar het verdriet. 2 liedjes om even rustig van te genieten.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Ja, en na de mooie gevoelige liedjes van Maaike Alboten gaan we het nu eens over een hele andere boeg gooien. Want het is tijd voor een beetje gezelligheid en vooral een flinke dosis humor. En wie kan daar beter voor zorgen dan Tineke Schouten? In 1982 brak zij landelijk door met haar typetje Leni, een echte Utrechtse volksvrouw die maar één grote droom had, beroemd worden als zangeres. En dat leverde een geweldig komisch lied op, waarmee Tineke zelfs de top 10 van de hitparade bereikte. Dus zet de lachspieren maar vast aan het werk. Hier is Tineke Schouten met Leni uit de Takkenstraat. MUZIEK.

lachen, hoor. En voor de grap begin ik een lied te lallen. U zegt dat is te gek, wijfie, dat moet je op een baantje knallen. De steun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb toch al zingen, hoor. Als je

hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houdt die hond dan even aan. Nou jongens,

0: Terug bij mij, Samuel Welten, een jonge zanger die in korte tijd heel wat harten heeft weten te veroveren. En ook met dit nummer laat hij horen dat liefde soms best ingewikkeld kan zijn, want als je iemand echt mist, hoop je toch dat diegene op wie je een dag weer terugkomt.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: En vandaag neem ik u mee terug naar 1971 met een mooi stukje muziek van Nederlandse bodem. We gaan luisteren naar Combo Will de Bras, een muziekgroep uit Bergen op Zoom. Misschien kent u ze nog van hun bekende nummer Sombras, waarmee ze destijds zelfs in de hitparade stonden. Op de achterkant van dat plaatje stond een minstens zo aardig instrumentaal nummer. En dat heb ik vandaag voor u uitgekozen. Ga er maar eens lekker voor zitten en geniet van Combo Will met Bras met Anna.

0: Dat was Frans Duits met zijn nieuwste single Vallen en Opstaan. En de titel is niet zomaar gekozen, want vorige week verscheen ook zijn levensverhaal in boekvorm met precies dezelfde titel. Daarin vertelt Frans openhartig over zijn jeugd, zijn weg naar het succes, maar ook de moeilijke momenten in zijn leven. Over vallen, weer opkrabbelen en ontdekken wat nu echt belangrijk is. Want achter die bekende volkszanger schuilt natuurlijk ook gewoon een man. Met zijn zorgen, zijn verdriet en zijn geluksmomenten. En misschien is dat wel de mooie boodschap. Het leven gaat niet altijd over rozen, maar gelukkig krijgen we steeds weer de kans om opnieuw te beginnen.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, en van de vertrouwde naam gaan we naar een zanger die misschien nog niet bij iedereen bekend is. Zijn naam is Javi Escalera, een Rotterdams artiest met Spaanse roots. Hij zingt zowel in het Nederlands als in het Spaans en brengt daarmee zijn eigen muzikale sfeer. En weet u, het leuke van muziek is dat je af en toe ook eens een nieuwe stem ontdekt. Daarom heb ik vandaag een nummer van hem uitgekozen. Maar kennis met Javi Escalera, hier is niemand.

Dat waren twee prachtige stemmen uit de Nederlandse theaterwereld. Jasperina de Jong en Liewe Visser met De Seizoenen. Een bijzonder mooi theaterlied uit 1995, afkomstig uit de muzikale productie Lang Leven de Opera. De tekst werd geschreven door Ivo de Wijs en de muziek door Joop Stokkemans. Een lied over het verstrijken van de tijd, prachtig vertolkt door twee grote artiesten. En daarmee is ons uurtje Gezellig Hollands alweer bijna op. Heeft u opmerkingen of verzoekjes of misschien een mooie muzikale tip? Mail dan gerust naar gezellighollands@1vanlei.nl. Uw reacties zijn altijd van harte welkom. En wilt u deze uitzending nog een keer terugbeluisteren? Dat kan donderdag om 5 uur of vrijdagavond om 7 uur of anders nog zaterdagmiddag om 3 uur. En natuurlijk kunt u ook terugluisteren via Radio Gemist op de website van Zon 1 Vanlei. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. De samenstelling en presentatie waren in handen van Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met een vrolijke boodschap. Want zeg nou zelf, we maken ons soms veel te druk om allerlei dingen. Terwijl het ook heerlijk kan zijn om gewoon eens te zeggen, vandaag even geen zorgen. En dat is precies de gedachte achter de nieuwste single van Vincent. Een vrolijk nummer dat ons eraan herinnert om vooral te genieten van de kleine dingen in het leven. Dus zet de zorgen maar even opzij. Geniet lekker mee. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Hier is Vincent. Met niks aan de hand, dag.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. Ja21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
1: Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: En deze week zijn we gestart met Sheena Easton en You Can Swing It. Vervolgens hoorden we Sonia met Only Fools en daarna was Deacon Blue aan de beurt met Yorktown. When Love Cries werd gezongen door Donna Summer en vervolgens hoorden we Aretha Franklin met A Deeper Love. Daarna hoorden we Marsha Raven met Catch Me en zojuist sloten we af met ons wekelijks vlug Trends. En deze week was dat Adam Ellis samen met Tella 2XLC. We hoorden het nummer Feel You. Samenstelling Adrie Speckley.

0: van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
2: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
1: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
1: Dit is Dance X op E-Vallei.

hele goede avond. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dance Experience hier op Eenvallei. Joshua is onderweg, die komt er zometeen aan. Mike had helaas vanavond andere verplichtingen. Dus ja, die had een drukke dag vandaag voor de boeg. En ja, vanavond is hij er een keertje niet bij. Maar volgende week is hij er als het goed is weer wel. Dus. Maar goed, wat ik al zei, Joshua is onderweg, dus die sluit straks ook lekker aan. Dus we zijn ook weer te bekijken via Twitch. Zoek op Dance Experience en dan Experience zonder de E. Of makkelijker, ga even naar www.dancex.nl. Ga even naar het tabblad Twitch. En dan kun je gewoon live meekijken hier in de studio bij hoe wij het radioprogramma Dance Experience maken.

Zo, dat was een lekkere plaat. Beyond Belief van Ben Boehmer. Hier bij Dance Experience. Vanavond gaan we lekker into the trance, dance, van alles en nog wat. In ieder geval lekkere muziek. En ja, we hebben er weer zin in. En zo langzaamaan loopt de volgende plaat ook weer lekker door. In de Tinkler Remix. This Hide You by Koshin. Hier bij Dance Experience op 1 Vallei.

0: Zo, het goede nieuws is, Joshua is binnen. Hij is nog wel even aan het eten, dus nog even geduld. Oh, daar komt hij al aan. Ik weet niet wat hij allemaal gaat pakken, maar...
1: Ik ben helemaal niet aan het eten.
0: Oh, nog niet, nog niet. Nou ja, dat moet nog gebeuren dan.
1: Ik weet niet wat ik juist op eigen klokken maak.
0: Oh, ja, dat is het geluid van... die moet je er even in laten, want dat is het geluid van Twitch.
1: Oh.
0: Ja, ik denk je gaat daar zitten, maar dat is wel zo leuk.
1: Gaan we even verhuizen.
0: Hij gaat even verhuizen. Maar goed, goedenavond. Hallo.
1: Zo, dat was... die kwam even luid binnen.
0: Ja, maar je kunt ook die microfoon wel pakken. Pak die maar eens.
1: Ja, dat doe ik zo wel.
0: Ja, dan ben je in beeld. Daarom.
1: Oh, ja. Ja, dat is een bewuste keuze om niet in beeld te zijn. Ik ben er gewoon bij hoor. Hallo.
0: Hallo. Welkom. Ja, dat was even later hè.
1: Ja, discussies op werk liepen een beetje uit. En ja.
0: Ja, soms heb je dat.
1: Soms wel, ja.
0: Maar goed, Anna is ook weer in de studio. Hallo Anna. Hallo. Anna gaat weer videoopnames maken voor de promo voor 31 oktober. Dus daarover straks nog veel meer. Goed, ga je even hapje eten?
1: Ja.
0: Ga ik nog even door het programma maken en dan horen we je straks wel. Eet smakelijk.

Ja, zo zie je maar. Hè. Soms ben je druk in de studio en dan let je gewoon even niet op. Maar dat geeft niks. Helemaal niks. We gaan gewoon lekker door waar we gebleven waren. Lekker muziek draaien vanavond. Toch? Of niet, Jos? Ja, daarom duim omhoog. Altijd goed. Of niet, Anne? Kijk, nog een jaar erbij ook. Ja, helemaal goed weer. Nou, we gaan de boel losgooien. We gaan nog even lekker door. En dan gaan we zomaar echt beginnen, of niet? Goed plan, hè?

Ja, voor degene die zich afvragen wat Joshua toch is in het beeld. Nou, hij is er wel hoor, maar hij is druk even bezig met wat dingen. Straks 2 uur sluit hij gewoon lekker aan. Nou, gewoon even lekker dance experience maken zoals we gewend zijn. Met vanavond lekkere trance en dance muziek. Zoals deze van Supermode.

0: Je luistert nog steeds naar A State of Danzix hier op Eenvallei. Dance Experience, donderdagavond. Lekkere trance en dance muziek vanavond. Consciousness. Sentience of internal, external or virtual existence. Maar goed, de eerste uur van Dance Experience zit er alweer bijna op. We gaan zo meteen naar het nieuws van 8 uur. Maar we zijn daarna nog met een heel uur terug. En natuurlijk de heerlijke mix in de DanceX Mix Marathon. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken en luisteren. Kijken kan via www.dancex.nl. Ga naar de tabblad Twitch. En dan kun je meekijken bij ons in de studio. Tot zo.
1: Dit is Eenvallei met het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt.

0: is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
1: Ik heb bewust op 23 september twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
2: even een tweetje afwijden.
1: Ja, nee, gewoon een statement maken.
0: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer. Vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
1: Dit is Dance X op E-Vallei.

0: zo voor de medegenen die meekijken met de livestream op Twitch. Hij is eindelijk in beeld.
1: Ja, ja.
0: Ik kreeg al vragen, waar is Joshua nou?
1: Ja, zijn mensen zo enthousiast om mij te zien?
0: Ja, blijkbaar wel. Ze vroegen al of hij cameravrees had. Dus.
1: Ja, toch nog iemand die me wilt zien dan? Of jij stiekem ook wel?
0: Ja, ik zeker wel. Maar ja, dat doe ik al 26 jaar. Dus,
1: Dat is een lange tijd, hè?
0: Nou, hè? Nou.

0: Maar goed, we gaan straks eens eventjes over 31 oktober hebben, denk ik.
1: Helemaal goed.
0: Want er valt weer genoeg te vertellen, dus... Zullen we dat straks gelijk maar even doen?
1: Helemaal goed.
0: Mooi! En voor degenen die meeschrijven, Paul Oakenfield, Bullet in the Gun.

0: Ja, meestal als we dit horen, dan gaan we even babbelen met elkaar.
1: En ik heb zo'n gevoel dat vandaag geen uitzondering gaat zijn.
0: Nee, want we hebben je nog weinig gehoord, het eerste uur. Dus,
1: We hebben mij niet veel gehoord, nee, dat klopt.
0: Nee. Dat wil niet zeggen dat je niet bezig was, maar...
1: Altijd ergens mee bezig.
0: Altijd druk.
1: Moet zeggen, tot 7:30 niet per se met de radio, dat was een beetje laat. Maar,
0: ja, nou, geeft niet, maakt niet uit. We zijn gewoon op tijd begonnen, dus...
1: Even verkennen hoe het bij de gehackte Albert Heijn eraan toe ging...
0: Dat dus. Nou, tegenwoordig gaat wel weer beter. Dus begin weer voller te worden.
1: Toen ik er was, stonden de schappen eigenlijk weer gewoon een beetje normaal volgens mij. Dus, Maar toen ik de app opende, toen zei hij toch echt van nee, dat gaan we niet doen.
0: Dus, eerst willen ze de winkels weer goed vol hebben. En daarna gaan ze pas weer met de blauwe wagentjes rondrijden.
1: Nou, maar goed, vanaf een uur of 7:30 of zo was ik wel in de studio. Was ik nog even heel druk bezig met belangrijke dingen zoals eten.
0: Ja.
1: En dat is allemaal inmiddels gebeurd, dus ik ben weer helemaal van de partij.
0: Nou, dat is mooi. Nou. Hey, maar we gaan het eens even hebben over 31 oktober. Want 31 oktober gaan we hier natuurlijk bij Eenvallei en Xon Media gaan we de Open Studio Dag organiseren.
1: Ja.
0: En er gaat nogal wat gebeuren die dag, als het allemaal goed gaat.
1: Ja, er gaat een hele hoop gebeuren, ja. Want
0: wat we onder andere gaan doen is dat jij als luisteraar van Eenvallei de mogelijkheid hebt om hier bij ons in de studio's te komen kijken. Hoe wij hier onder andere live radio maken. En verder kun je een rondleiding door de studio krijgen. Maar ik heb vandaag bevestigd gekregen dat we nog een nieuwtje hebben.
1: Dat weet ik zelfs nog niet dan.
0: Want we hebben hier in de studio bij Eenvallei hebben we twee radiostudio's. Waarvan er eentje op dit moment volledig operationeel is. En de tweede is wel operationeel, maar die gebruiken we alleen nog niet heel vaak.
1: Ja, is die al helemaal operationeel?
0: Hij is al operationeel, alleen we gebruiken hem nog niet heel vaak. Maar wat wel kan, is dat jij daar als toeschouwer, gast, bezoeker van de Open Studio Dagen hier... langs kan komen hier in de studio en dan ook de mogelijkheid heb om een stukje radio te maken. En dat nemen we dan op en dat krijg je dan mee. En nou ja, dat dus.
1: Oké, nou, cool.
0: Dus dat is wel leuk. Dus heb jij de droom om ooit eens een keer iets met radio te gaan doen? Nou, het kan hier in de studio bij Eenvallei op 31 oktober vanaf 10 uur 's morgens. Ben je welkom en wie weet zien we jou hier verschijnen.
1: En voor de late L'tjes, tot hoe laat zijn ze welkom?
0: Daar zijn we nog heel even aan het kijken. Want het hangt er een klein beetje vanaf hoe de openingstijden van Cultura zijn die dag. Dus we moeten even kijken hoe we dat via die ingang kunnen doen. En anders kunnen we altijd nog wel wat via de andere ingang doen. Maar goed, dat volgt allemaal nog in de laatste week voor 31 oktober. Dus blijf vooral luisteren naar Eenvallei. Dan hoor je het allemaal voorbij komen. Maar wat kun je nog meer zien? Je kunt dus hier live radio zien wat hier gemaakt wordt in de studio. En dat is altijd leuk om te zien. Want er zijn natuurlijk een aantal programma's die je dan live hier kan zien. En dat is Link, Mijn Dozijn en Studio C.
1: En dat zijn niet de minste programma's.
0: Nee, dus, want dat begint om 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags. En dat zijn drie hele leuke live programma's waar van alles in gebeurt. Dus dat is ontzettend leuk om mee te kijken. Wat ook leuk is die dag, is dat wij om 1 uur van het programma Dance Experience weer een mixmarathon gaan organiseren.
1: Ja, ja.
0: En dan gaan we om 1 uur gaan we eerst even een stukje live radio maken met mensen hier in de studio. Gasten die we eventueel later op de dag tegenkomen tijdens de mixmarathon.
1: En met we bedoelen we denk ik vooral jij, want ik heb zo'n licht voorgevoel dat Mike en ik heel druk bezig gaan zijn met wat er na 1 uur komt.
0: Ja, dat lijkt me heel verstandig. En vanaf 2 uur gaat het weer gebeuren. Dan hebben we weer de DanceX Mix Marathon Live editie nummer 5 hier op Eenvallei.
1: Ja, ja. Klein jubileum. Moet gevierd worden.
0: En dat gaan we onder andere vieren door het nog mooier en nog beter in beeld te krijgen. Dus... ik leg een lap. Jullie zeiden dat ging lukken, dus we houden jullie eraan. Hè? Dus,
1: we gaan niet gewoon ons best doen, we gaan het gewoon doen. Punt. Goed in beeld, meerdere camera's die werken met beeld en dan wordt het helemaal leuk.
0: Nou, je hebt nog 2,5 week, dus moet lukken, toch?
1: Ja, jawel. Slapen
0: doe je erna maar.
1: Ja, ik neem vanavond wat spulletjes mee naar huis. En dan kan ik de software die ik gemaakt heb, kan ik gaan testen. En dan als dat allemaal een beetje thuis werkt, dan in theorie zou het in de studio ook gewoon moeten werken.
0: Dus, nou, dat is heel erg mooi.
1: Zo altijd die kleine in theorie kanttekening. Maar gewoon vroeg beginnen en dan heb je genoeg tijd als het toch even niet werkt, zeg maar.
0: Nou ja, daarom.
1: Dus waarschijnlijk vind je mij al vrijdagavond in de studio. Dus dan kun je niet komen kijken, maar vertrouw me erop. Waarschijnlijk ben ik vrijdagavond in de studio.
0: Nou, misschien gooi je wel een livestreampje aan van de making of. Dat is ook wel leuk.
1: Gaan we dat doen?
0: Ja, waarom niet?
1: Okay. Ja, nou,
0: we zien het wel. Kom wel goed.
1: Ligt eraan. Als we in een goed humeur zijn misschien.
0: Ja,
1: als niks werkt, dan waarschijnlijk geen livestream.
0: Dan hebben we altijd nog de backup, dus dat scheelt.
1: Wat is de backup?
0: Nou, daar kunnen ze nu naar kijken. Want als ze nu naar www.dancex.nl gaan...
1: Nee, maar die backup die moeten wij helemaal niet incasseren. Want dan gaan we er al rekenen van, oh, er is een backup. Nee, het is gewoon, we gaan het gewoon doen. Bam, gewoon 100%.
0: Maar zullen we eens gaan vertellen wie er allemaal met die mixmarathon mee gaan doen? Want er zijn ook niet de minste namen.
1: Nee, vind ik eigenlijk ook wel een goed idee.
0: Nou, dan beginnen we om 2 uur tot 3 uur. En dan hebben we een back-to-back verrassing. Maar ik heb het eigenlijk stiekem vorige week al een beetje verklapt. Want
1: hoe heb je dat?
0: Nou ja, jullie waren er toch niet, ik denk.
1: Vorige week was de back-to-back verrassing er niet. Nou, wie zou er dan kunnen zijn?
0: Kijk, en Anna was er en ik denk, nou, Anna, die mag het wel weten. En,
1: dus jij vertelt Anna gewoon staatsgeheimen? Of,
0: Nee, programmageheimen.
1: Ah, oké. Okay, ja, maar het is wel een hele groot geheim in het programma.
0: State of Dance, weet
1: je. Ja, nou, precies dat.
0: Ja.
1: Maar goed, de back-to-back verrassing inmiddels. Dus niet zo'n verrassing meer, dat zijn Mike en ik.
0: Ja.
1: Het is oprecht de meest voorbereide set die we ooit gedaan hebben. Want er is daadwerkelijk een voorbereiding. En dat maakt het al automatisch een van de meest voorbereide sets.
0: Dat is al nieuw.
1: Ja, nee, klopt. We hebben een beetje geleden of zo was dat volgens mij. Hebben we al een hele avond met elkaar lopen bellen om het allemaal een beetje in elkaar te klikken. En dat gaan we binnenkort nog even een keer doen. Eigenlijk alle nummers hebben we al, volgorde nog een beetje bepalen. En dan gaat het, als het goed is, nog wat worden ook, joh.
0: Nou, dat is dan mooi. En als dat dan helemaal gelukt is, dan hebben we vanaf 3 tot 4 uur hebben we Luca Wijnke. Oftewel Giorgino.
1: Yes.
0: En Giorgino.
1: Ja, moet je het wel goed uitspreken.
0: Ja, dat is wel een moeilijke naam weer. Jongen.
1: Giorgino.
0: Het kan niet makkelijk.
1: Een beetje die Italiaanse, Giorgino.
0: Nee, dat is het niet.
1: Hij is hartstikke Nederlandse jongen, hoor. Daar niet van. Maar,
0: als Mike het tenminste goed geschreven hebt, dan weet je maar nog.
1: Ja, ik wou net zeggen, dat is ook nog wel een last.
0: Laten we het maar op Giorgina houden.
1: Ja, Giorgina.
0: Maar dan, vanaf 4 uur tot 5 uur hebben we onze buurman achter het gele hekje weer bereid gevonden om weer een hele mooie set hier neer te komen zetten.
1: En, dus dan begint de goede muziek.
0: Die is ook al druk aan het voorbereiden. Dus, en 31 oktober is Halloween. En hij heeft een beetje laten doorschemeren dat er wel iets van een Halloween thema in kan zitten. Dus,
1: Oké.
0: Ik verwacht minimaal Michael Jackson, maar we zien het wel.
1: Ja.
0: Dan
1: hemzelf of in de set, zeg maar?
0: Het
1: is Halloween, dus hij staat maar zo op uit het graf en dan begint hij Thriller te zingen.
0: Nou, dat dus. Je weet het maar nooit.
1: Je weet het niet. Nee.
0: Dus moet je komen of kijken. Dus alleen maar leuk. Dan van 5 tot 6 uur hebben wij Jeroen van Dorf. En daar zijn we wel heel blij mee. Die hebben we pas geleden ontmoet. En die vond het leuk om te komen, dus... En dan hebben we van 6 tot 7. En daar zijn we wel heel erg blij weer mee dat hij er toch weer is. En hij had eventjes wat dingetjes waar het niet heel lekker ging. Maar hij ging stingend zijn best doen. En dat is weer gelukt om weer lekker op te knappen. En dat is Mark van Veenendaal. Hij is er gewoon weer helemaal bij. Dus dat belooft weer een heel mooi reisje door zijn verhaal van de muziek te worden.
1: Zeker.
0: Dus dat wordt leuk. Dan hebben we, en daar zijn we heel blij mee, want hij heeft een verschrikkelijk drukke agenda op dit moment. Maar voor Dance Experience maakte hij gewoon ruimte in zijn agenda vrij. Dus dat was heel erg mooi. Van 7 tot 8 uur, Tommy Virgo.
1: Yes, daar is hij weer.
0: Ja, daar zijn we gewoon heel blij mee. En dan gaan we nog even een ander muziekje erin knallen, want hij was al.
1: Jij praat al die jingles helemaal vol, man. Straks hebben we ze niet meer en moeten we weer opnieuw bij de eerste beginnen.
0: Ja, maar ik heb er nog een paar, dus ik kan nog even
1: vooruit.
0: Het is nog geen 9 uur, dus...
1: Nee, precies.
0: Maar goed, waar waren we gebleven? We waren gebleven om 8 uur 's avonds, want we houden nog steeds niet op, want we gaan nog steeds door. Van 8 uur tot 9 uur hebben we Erwin Brouwer. En Erwin Brouwer heeft voor best wel grote radiostations al diverse mixen gemaakt. En allerlei mix-items, remix-items gedaan. En hij maakt ook elk jaar maakt hij een ja-mix. En daar is hij ondertussen alweer mee begonnen om dat voor te bereiden. Dus die ga je hier ook nog wel horen op één vlei. Maar hij vond het ook heel erg leuk om gewoon eens een keer en weer eens een live set bij ons in de studio te komen doen. Hij moest wel thuis even de boel weer een beetje optrommelen en opbouwen. Maar hij is druk aan het oefenen, hij is aan het voorbereiden, hij wil wat laten horen. Nou, dat belooft echt gigantisch leuk te worden. Dus live in de studio's vanaf 8 uur tot 9 uur, Erwin Brouwer. Dan van 9 uur tot 10 uur hebben wij Berber Escha. En Berber Escha treedt echt werkelijk waar door heel Europa op, volgens mij.
1: Ik heb een tijdje met haar staan praten op de verjaardag van Mark. En die heeft wel een leuke portfolio, zeg maar.
0: Ja,
1: Er
0: zijn er genoeg jaloers op, zeg maar.
1: Ja, nee, dat ligt er niet om. Benieuwd naar haar set ook. Want ik heb een hele tijd met haar staan praten, maar geen idee hoe ze draait eigenlijk.
0: Ja, geweldig. Ik heb haar toen een keer live op een feestje gehoord in Zwolle. En zij draait gewoon echt goed. En we zijn gewoon heel erg trots erop dat zij naar de studio's wilde komen hier bij Eén Verlijn.
1: Ja, ik weet van wie ze het draaien een beetje geleerd heeft, dus dan kan het niet slecht zijn.
0: Ja, niet van mij, dus dan moet het wel goed zijn.
1: Ja, precies. Ja, daarom.
0: En dankjewel. Nou, dat wordt wat dat eerste uur dan, want jij hebt het ooit van mij geleerd, geloof ik.
1: Ja, nou, dat kan ook niet. Ja, ik zei zelf ook al dat het niet veel goeds kon zijn. Dus jij stond erop dat we dit gingen doen.
0: Ho.
1: Ja, het was wel eigenlijk Mike meer.
0: Ik wou zeggen, jullie hebben het aangekondigd.
1: Nee, niet jullie. Mike wilde het heel graag en ik had medelijden. Dus ik dacht, vooruit, dan doe ik het ook wel.
0: Maar goed, het houdt nog niet op om 10 uur. Want vanaf 10 uur tot 11 uur gaan we ook nog steeds door. Want dan hebben we ook een nieuwkomer in de Mix Marathon Live. En dat is Julia Christina Merkelijn, oftewel Julia, zoals ze haar eigen professioneel noemt. En zij maakt natuurlijk voor ons al regelmatig goede mixen. En toen ik haar vroeg van, zou je het een keer leuk vinden om ook hier in de studio te komen? En het lijkt ons gewoon ook wel eens een keer leuk om vrouwen in de studio te hebben die hier mooie sets neer komen zetten. En dat wilde ze al heel lang heel graag. Alleen elke keer kwam er wat tussen dat het niet kon. En nu kon ze wel. En ze hebben hem gelijk geblokkeerd. Dus zij is vanaf 10 uur aanwezig hier in de studio. En dan om 11 uur. En ik zag vandaag alweer de spamberichtjes voorbij komen. Ze is weer lekker bezig om zich eigen goed in de kijker te zetten. Ondertussen een paar leuke festivalletjes rijker in haar carrière. En ze mag hier de mixmarathon afsluiten van 11 tot 12 uur. En dat Zara Z, zoals je het officieel uitspreekt.
1: Ja, wij zeiden altijd Zara's, maar dat is het niet.
0: Nee, het is Zara Z.
1: Ja, dus, je moet het maar weten.
0: Toevallig weet ik het nu, dus vandaar. Dan zeggen we het ook goed.
1: Ja, nee, nu mag je die fout niet meer maken. Ze komt persoonlijk naar de studio om je op je kop te geven. Dus.
0: Nou, kijk, dan moeten we wel hoog springen, man.
1: Kunnen we eens uitproberen? Als we nu gewoon vaak Zara's, dan soort van alsof je er manifesteert, weet je. Al komt er zo in één keer de studio inlopen.
0: Ja, je zal raar staan te kijken.
1: ja, dan wel, ja.
0: Hey, maar dat is dus de hele lijnen voor de Dancing Mix Marathon. Dus, en dan hebben we er een lange dag op zitten vanaf 's morgens een uur of 10. Waarschijnlijk al zijn wij er al veel eerder natuurlijk. Maar.
1: Over lange dagen gesproken. Ik heb uit vertrouwelijke bronnen een tipje gekregen dat blijkbaar in ieder geval tot een uur of 11 s'avonds Cultura open is.
0: Kijk.
1: Want er is blijkbaar een, wat is dit? Een Pinarello Pulcinella. Muziek van onder andere Pergolesi, Gallo en Stravinsky.
0: Kijk, dat is heel
1: iets
0: mooi.
1: Iets met een viool, denk ik, of zo.
0: Nou, ja.
1: In ieder geval, er is een of ander evenement tot 11 uur. Dus tot die tijd zal het sowieso wel open zijn. Dus,
0: dat komt helemaal goed.
1: Tijd genoeg om te komen kijken, zou ik zeggen.
0: Ja, ondertussen zijn we alweer een
1: jingle nummer 5 of zo.
0: Ja, bijna wel.
1: Ja, nou. Maar is dat misschien gewoon een teken? Dat
0: is wel, leuk. Dus dat betekent dat je gewoon hier bijna de hele mixmarathon live naar binnen kan. Dus kom binnen via de hoofdingang. En ga dan volg de bordjes die wij ophangen. Of de papiertjes die we ophangen richting de studio van Eén Verlei en Xon Media. En dan kom je vanzelf hier via de glazen deur op de tweede verdieping van Cultura bij ons naar binnen toe.
1: En zorgen dat het niet te missen is.
0: Nee, en dan kun je live meekijken. Hè. Dan kun je kijken naar Dance Experience. Je kunt kijken naar Studio C, Link en Mijn Dozijn. En de mogelijkheid om zelf een keer een radioopname te maken. God, dat is ook wel gaaf.
1: Ja.
0: Dus, leuk. Fijn.
1: Dat was een hele hoop nieuws.
0: Dat was een hele hoop nieuws, maar ja, was ook
1: wel... Zullen we het nog even herhalen, voor als we het niet gehoord hebben?
0: Dat doen we straks nog een keer. Dan kunnen we even aan Anna vragen of het goed opgenomen is, of dat we nog een keer overnieuw moeten doen. Waarschijnlijk moeten we nog 4-5 keer overnieuw, dus...
1: We hebben nog een paar uitzendingen om dat te doen, dus...
0: Nou, dat zeker dus. En volgens mij vindt Anna het wel gezellig hier, hè? Ja. Kijk, dat bedoel ik.
1: En dat zegt ze nu ook alleen omdat de camera's aanstaan.
0: Ja, waarom?
1: Als ze alleen nog normale klassieke radio waren, dan had ze nu gewoon heel hard neergeschud.
0: Ik denk het wel, ja. We gaan de schuiven dichtzetten en dan gaan we het wel horen wat er gebeurt. Waarschijnlijk rent ze hard weg, maar we gaan het meemaken. Maar goed, we gaan door met muziek. En dan hebben we straks nog de aankondiging voor de mixer voor deze week, want het zijn er ook weer 6. Dus ja, dat dus. En vanavond, zoals we al zeiden, we zitten in de State of Dance X. Vond ik wel leuk. Toepasselijk, want we zitten een beetje in de trance muziek en een beetje in de dance muziek.
1: Lekker hoor.
0: Ja, ik denk, daar word jij wel blij van. Ik dacht, daar wordt Mike ook wel blij van, maar Mike ligt op dit moment denk ik ergens op apengapen, dus...
1: Ja, die heeft zijn rust nodig. Hij heeft een zware dag gehad.
0: Nou ja, dan is het er vergeven, hè? Maar goed, lekkere muziek waar we mee doorgaan. En straks nog de aankondiging voor de mixer voor deze week. En er zal ongetwijfeld nog wel te vertellen zijn, denk ik.
1: Altijd wel iets te vertellen.
0: Daarom. En nogmaals, wil jij meekijken hier live in de studio's hoe we bezig zijn? En ja, hij is tegenwoordig in beeld. Dat kan www.dancex.nl. En dan ga je even naar het tabblad van Twitch. En dan kun je gewoon live meekijken hier in de studio's bij 1 Vallei.
1: Yes.

0: Ja, na al dit mixgeweld hier op Dance Experience vanavond, gaan we na de klok van 9 uur gewoon nog even lekker door. En misschien nog wel veel beter. En veel lekkerder.
1: Ja, wordt het beter na 9 uur?
0: Ja, want om 9 uur hebben wij weer een heerlijke trance mix. Lekker in het thema van vanavond. Van onze buurman achter het gele hekje, John Vergeer.
1: Ja, dan kan het alleen maar beter worden. Hè,
0: daarom. En dan hebben we ook nog een heerlijke trance mix van onze grote vriend uit Koe voor je. DJ Mawel.
1: Lekker, lekker.
0: En dan kan het niet op, want dan om 11 uur tot de klok van 12 uur hebben we ook nog een heerlijke mix van Bas Loubert.
1: Kijk.
0: Oftewel Loubert.
1: Ja, precies. Mike is er niet, hè? Dus dan is het gewoon Loubert.
0: Loubert, oké. En dan mocht jij op zaterdag luisteren naar de herhaling van deze uitzending, dan heb je weer drie heerlijke mixen tegemoet vanaf 11 uur. En dan van 11 tot 12 hebben we weer een heerlijke mix van Ricky Levine. En dan van 11, van 12 tot 1 een heerlijke mix van Bonjour Nedescu.
1: Kijk.
0: En dan van 1 tot 2 uur weer een afsluitende heerlijke mix. All the way from Brazil. Valdo Campos.
1: Kortom, alleen maar goede muziek.
0: Ja, dan verstomt ons geluid, zeg maar. Hè? En gaat het, daarna wordt het alleen maar beter. Dus dat is wel weer mooi. En wij gaan door met muziek. En ik moet volgens mij nog wat gaan vertellen tegen Anna. Dus gaan we dat maar doen, toch?
1: Goed idee. Ik heb het net gedaan, dus succes.
0: Ja, ik ben benieuwd. Maar goed, kijken tot de klok zien we dat het ook alweer bijna tijd is. 13 minuten voor 9, dus we gaan hem even lekker muziek draaien.
1: Goed idee.

0: Ja, zo zijn we alweer gekomen aan het einde van deze week uitzending van Dance Experience.
1: Yes.
0: Week 42 alweer.
1: Ja, ja.
0: Dat betekent ook dat we langzaamaan richting 31 oktober gaan. Dus dat begint aardig op te schieten. Wat ook leuk is, is dat we in de week voorafgaand aan 31 oktober hebben we hier bij Eenvallei een Hollandse week. En die donderdag zullen we ook voor één keer veranderen van DanceX naar DutchX.
1: Ja, dat is zeker een ding, ja.
0: Ja, maar we hebben allerlei leuke dingetjes erin. Er worden al allerlei dingen worden aangeleverd, dus dat wordt waarschijnlijk nog wel leuk ook. Dus we gaan het meemaken. We gaan onze buurman achter dat gele hekje maar eens goed aan het werk zetten. Daar was hij al mee bezig. Dus
1: ja, ik kan het zeggen, die is altijd hard aan het werk.
0: Ja,
1: voor ons,
0: we kregen echt de grappigste dingen doorgestuurd. Dus dat is mooi voor in die week, denk ik.
1: Zeker.
0: En dan, de week erop, leuk. Want woensdagavond, dat weet jij nog niet. Maar dan zijn we, als je het leuk vindt om mee te komen. Maar in ieder geval, ik ben sowieso daar te gast. Bij Appassionata te gast. Want
1: nou,
0: dan
1: kijk.
0: Hebben we Italo-week.
1: Lekker, lekker.
0: Lang op gewacht, maar eindelijk komt het dan. Dus leuk. Dus de week van 4 november, 3 november, Appassionata. En misschien 12 in ze ook nog wel. Ik zal het Adrie wel eens vragen of hij ook meedoet. Dus wordt het helemaal Italo-week. Ook wel leuk. Goed, wij zijn er volgende week weer. Tot volgende week.
2: Dit is Eenvallei met het nieuws van 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Twee weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een Kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenway.

0: is. Axcel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
1: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
0: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de Kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van den Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
2: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
3: In welke vorm moet het dan gebeuren?
2: Ja, zwart op wit.
1: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei...

0: hij dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je